Nossa sterke niet goed zo stout. Een dag loop ik in Dankenstraat, begin sommer net met de oude praat. Ik praat vir hom of een tikkie swat. Hij zei ja, my bra, maak sy kuier gat. Yes, my bra, yes, my bra, is lekker, lekker, lekker in Pretoria. Yes, my bra, yes, my bra, is lekker, lekker, lekker in Pretoria.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

En dit heet dus weer 6 minuten na 6. En bij dankjewel allemaal wat samen keren. Zo vroeg in de ochtend. Morgen Neil. Morgen Kathleen. Morgen Philip. Tjoe, maar jelle mensen. Er is vroeg op. Ja, ik zie Kathleen. Jij daar maar al 3 kopjes boerentroos. En Neil, jouw eerste ene. Philip, hoeveel boerentroos heb jij nou al in al? Dus daar nu al mijn 2e kopje als ik krijg onthou. Ja, gaan ons boerentroos tel volgen. Ja. Morgen jelle, morgen. Welkom. Amper sê ek telkom, man. Ja, het is ons nou nie daar. Kom ons bly maar ver weg van dit af. Ja, het is ons nou Mandela dag of Mandela maand. So ja, 75... ja, moet jy nou 75 minute, 75 uur, 75.000 rand. Ja, ek het vanoggend ons daar aan gedink, julle ken allemaal die fliek Liar, ne, van die kind, die tweede ene, Philip, dankie, van die pa wat vir 'n dag, ne, was op ons procureer, toe het die kind om gespel daar en sê, maar my pa kan vir die volle dag nie een leun vertel nie. Nou het ek nou al gewonder, kan ons nie die politici ook sê, hulle moet 75 uur geen leuns vertel nie. En hulle mag niks doen wat verkeerd is in 75. Kan ons nie daar spel op hulle sit nie. The Dells, oh what a night, let's move it.

0: The Dells, of course. Oh, what a night. Ja, ek weet nie of jy ook so kan sê nie. Beslis nie ek nie, ek kan nie sê, oh, what a night nie, ek kan nie so onthou van die nacht nie. Ek weet, ek het gisteraand in die bed geklim en ek het vanoggend weer uitgeklim. Dis wat ek kan onthou van the night. Nee, ek kan daarom onthou, daar was so'n woeling aan buiten aan die venster, want ons het die recycle drommetjie. Wat ek uitgesit het gestaand, want hulle kom volgend vroeg, so as ons nou maar so'n paar mensies wat daar in krap. Ek verstaan, hulle gaan in Kaapstad, gaan hulle al die dromme van deurskynende glas fiber maak, ne, so die man en die vrouwe kan window shopping doen.
1: Jy kan nou die joustasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, en is 12 minuten na 6, en ek het nou vanochtend nou al vir die man en die vrou is op die TikTok-blad, het ek nou gebieg, dat ek nou vanochtend, ek denk seker van nie een van julle wat luister, het dit nou al gedoen nie. Maar ek het nou vanochtend gauw gegaan melk koop, en toen nou by die melk botteltjie, hoe het net so aan die voorkant van hom, so een pakkie goeikies geleen. Die goeikies sê toe op my, eet my. En dit was nou koesisters. Ja, lekker. So ek het nou al twee koesisters in volgend voordat ek hier kom werk. Dit is goed vir die keel, ne? Die soetigheid, die stroopie. As my nog goed daar vir die keel gatte. Dan sê Catherine, waar is myne? Jy kan kom al, Catherine, enige tyd, maar jy is nou maar op die stel ongelukkig bezig met jou tactiek. En Jansie, kan jy kom al het? Ja, Neil sê, ek Bultong en Droewals, ja, soos ek het in die klip. Ja, maar kyk, dit is daarom ook nou nie te versmaai nie, so een stikkie Bultong en een stikkie Droewals, so, net so voor breakfast, so saam met die koffie. Ja, ook spotter, ek baie lekker. ja, nie, jy en Philip is een beetje ver, Neil, so, die tijd wat ek vir jou, een koersister gestuur het, is die koersister daar ook nou al, moet hoor het in die archiewe, ja, jy moet maar gaan kyk. Kyk, is nou nie allemaal wat die koersister kan bak, nie? Dit moet ek ook daarna sê, kyk, ek het daarom ook nou al koersisters geëet, en ek het dit koersisters geëet, so ja, daar net een paar hanne wat een heerlijke koesister kan maak. Kom, ons gaan kyk daar. O, oh, natuurlijk het julle beweeg, ouwe night. Ja, dit moet nou ons beweeglikkie. Ek is seker van julle beweeg. Ja, nie, wat ons gaan nou nie vir oogend deur die relaas van hardloop en yoga en dineet, ons het maar sommer net lekker, so lekker rustige beweeg. Hy is moes dinsdag, maandags begin, maandag het ons nou al klaar afgesluit, en dinsdag vat ons moes nou maar die volgende deel van, van die week. Ons gaan nou daar by ons mail gooi, kom ons geloer gauw vinnig, wat sê die weer?
1: Jou stasie weer.
0: Well, the weather man and the weather woman, ja, hulle het geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. Hulle sê nou net daar so in Gauteng, vroeg oggend, ryp, anders is gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, een minimum van 5 en een maximum van 20. Johannesburg, 4 tot een maximum van 19. De Vereniging, 3 tot een maximum van 20. En dan in Mpumalanga, mistigheid daar in die oggend in die plateaurand, anders is sonnig en koel, maar warm in die laafveld. Mombela, 9 tot een maximum van 23. Hulle Maria. Hallo Robbie. Emelachleni, 8 tot by 21. Ermeloos, 7 tot by 20. Standerton, baie mistigheid daar, so ook hier by julle volgend. 4 tot by 20. En dan Skukuza, 9 tot by 27. Skukuza, wat gaan aan by julle? Sit julle nooit die son af nie, want dit bly altyd lekker warm daar by julle. Ek kom by julle bly. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm, sonnig in die noorde. Polokwane 10 grade Celsius, jou minimum en 'n maksimum van 23. Bapalaborwa 11 tot by 25, Sanin 11 tot by 25 ook. En Amosina 11 tot by 27 grade Celsius, Lepalale 9 tot by 25, Mokopane 7 tot by 23 grade Celsius. En dan die noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel, Potchefstroom 0. Volle 0 grade, daar's geen graad nie, 0, met 'n maksimum van 23, Potchefstroom, lekker koud daar by jou, en dan Mahikeng 4 by 23, Rustenburg 5 tot by 22, en dan Vryburg 1, en 'n maksimum van 23, Vrystaat gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en koel, Bloemfontein 1, tot een maximum van 20, Bethlehem 0 tot 18, Kroonstad 3 tot by 21, en dan Vicksburg minus 1 tot een maximum van 19, en dan Sasselburg 4 tot by 20. En dan die Noordkaap, miskolle ook daar in die ochend in die kusgebied, en dan grensende binneland, andersins sonnig en koel, Appington, Morgen Christa, 2 tot by 24, ek weet jy slaap nog. Kimberley 1 tot by 23, Alexander Bay 8 tot by 19, en dan Sutherland, beautiful, beautiful, minus 3, tot een maximum van 17. En dan die Weskaap, sonnig en koel in die binnenland, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk in die weste, met in, suidelike, of in die suidelike kusgebied, waar dit dan ook in die ochend mistig sal wees. En ja, hier by ons in die noordelike voorstede, suidelike voorstede, is daar ook een bykie mistigheid, soos blef mooi ry, veilig ry. Kaapstad 10 tot by 17, Vredendal 8 tot by 19, George 11 tot by 18, en dan Woester 5 tot by 20, Beaufort West 6 tot by 20. En dan die Ooskaap bewolk met miskolle in die weste, anders in sonnig en koel, en dan bewolk in die kusgebied later die dag, sonnig en koel in die ooste. Kuberka 12 tot by 19, Robertsboek, Kwedorp 2 tot by 22, Kroegompo Stad 10 tot by 19, Port St. John's 12 tot by 22, en Amtata 7 tot by 22 grade Celsius. KwaZulu-Natal, mistig in die ochend in die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, koud in die suidwestelike hoogliggende dele, Durban, Morepria, Morejune, 14 tot een maximum van 23, Richards Bay, 13 tot by 24, Pietermaritzburg, 8 tot by 23 grade Celsius, Umnambiti, 6 tot een maximum van 23 grade Celsius. En dis nou, kyk jy daar na ons weer, so nou wie jy dan tenminste wat jy moet aantrek, ne? Moet jy nou lekker warm aantrek, ek dink so, ja, moet nou maar nie te koel nie. Kortbroek en t-shirt, dink ek, is dat nog een bietjie te vroeg. Neniel, morgen. Ja, kom ons gaan gegooi so na ons volgende deel van die program.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: En de tijd is 6:46. Kom eens beweeg dan naar ons volgende snitte of speelvlak. En ons doen, ja, ik ga zoveel, ja, kom eens doen, drie in een rij.
1: Tijd voor je drie in een rij op jouw stas.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd is dan so 12 met en al 7. En het ook maar net enige opinie, enige mening wat uitgesprek word door my, is nie noodwendig die mening of die opinie wat hier die radiostasie huldig neem.
2: Ek gebruik Jimmy sauce, want het maak alles lekker en sag. Van het chopje op die vuur tot die stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy sauce.
1: 12 minute na 7.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: Jou stasie weer.
1: Nee, is Afrikaanse weerdienst, hulle het geen waarschuwing uitgereik nie. Nou kyk ons bestreek, Gauteng, vroegoggend ryp, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, minimum van 5 en een maximum van 20 graden Celsius. Johannesburg, 4 graden Celsius minimum en een maximum van 19 graden. Vereniging 3 tot een maximum van 20 graden Celsius. In Mpumalanga, a little bit of a misty, foggy morning in the escarpment. But apart from that, it'll be sunny and cool, but warmer in the lowveld. Mombela, 9 to 23. Emela Kleni, 8 degrees Celsius, your minimum, pushing it up to 21 degrees Celsius. Ermelo, 7 and 20 degrees Celsius, your maximum. Standerton, 4 to 20 degrees Celsius. And then Skukuza, 9 to a maximum of 27 degrees Celsius. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, sonnig in die noorde. Polokwane, 10 tot by 23. Babalaborwa, 11 tot by 25. Tsanin, 11 tot by 25 ook. En Amosina, 11 tot by 27 graden Celsius. Lepelade, 9 graden Celsius minimum en een maximum van 25 graden Celsius. Mokopane, 7 tot by 23 graden Celsius. And then the northwest, partly cloudy towards the east. Apart from that, it will be sunny and cool. Potchefstroom, 0 degrees Celsius, your minimum, and 23 degrees Celsius, your maximum. Mahikeng, 4 to a maximum of 23. Rustenburg, 5 to 22. And then Freiburg, 1 to a maximum of 23. And then the Vrystaat, gedeeltelijk bewolk in die ooste, andersin sonnig en koel. Bloemfontein, 1 tot a maximum van 20. Bethlehem, 0 tot by 18. Kroonstad, 3 tot by 21. En Afrik, minus 1 tot een maximum van 19. Sasselburg 4 tot een maximum van 20 graden Celsius. En dan die Noordkaap daar, jy het een bietjie miskolle, mistigheid daar in die ochend in die kusgebied en aan grensende binnenland, anders in sonnig en koel. Upington 2 tot een maximum van 24. Kimberley 1 tot by 23, Alexander Bay 5 tot by 19, Sutherland minus 3 tot een maximum van 17. En dan die Weskaap, sonnig en koel in die binnenland, anders is bewolk, tot gedeeltelik bewolk in die westen, en dan die suidelike kusgebied waar het in die ochend mistig sal wees. Kaapstad 10 tot by 17, Vredendal 8 tot by 19, George 11 tot by 18, en dan Booster 5 tot by 20, Beaufort West 6 tot by 20 grade Celsius. And then we can look at the Eastern Cape. It will be a cloudy morning towards the east with a couple of fog patches. Apart from that, it will be sunny and cool and a little bit of cloud towards the coastal area later today, but sunny and cool towards the east. Quebeca, 12 to 19 degrees Celsius. Robertsabuque, 2 to 22, Kuhumpu Town, 10 to 19, and then Port St. John's, 12 to 22, and Mtata, 7 to 22 as well. And then the KwaZulu-Natal loss was not the least. A little bit of a fogginess today in the morning towards the interior. And apart from that, will be partly cloudy and cool, cold in the southwestern high-lying parts. Durban, 14 to a maximum of 23. Richards Bay, 13 to 24. And then Pietermaritzburg, 8 to 23. And then Umnambiti, 6 to a maximum of 23.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
5: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: zijn leeg gaat. Maas bak gaat hier op vers gaan. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op vers gaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.

jou en eenzaam zondag voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laat weg dier die lucht of met die lang pad na somer visioen waar ek jou

dromen staan jij voor me. En die oestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: Or to me.
1: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brakkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brakkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lava is jou lava, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe, baie, baie dankie vir die heerlijke saamkeier. Dit is altyd een voorreg om achter die microfoon in te kruip en saam hierdie te keier. En ek hoop jou dinsdag is rooskleurig. Net aan my, Hein van Wyk, wat jou gaan vat tot 7 uur toe.

0: speel jouwstasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
0: In jou taal.
1: Jouwstasie.

0: kijkt in slot in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. Die randse verhandeling tegenover die dollar dan staan thans op 16,37 rand. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond 21,95 rand en die rand tegenover die euro is 18,74 rand. Die prijs van goud is $4,074.37 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $86.47. Een merkelijke toename in die prijs van Brent olie. Ik zei net weer, dat is $86.47 per vat. En dat is dan die einde van jou nieuws om 4 uur op Hartie FM. Hierdie nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Krijg zero derm product nou bij jou naaste geregistreerde handelaar. Je volgende volledige nieuwsbulletin is om 5 uur vanmiddag.
1: Hartie FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hartie gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hartie. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie FM.

Dat het ons gauw inloer bij iTraffic om te kijken wat er bij paaien aangaan. En dan weet je waar om waar en hoe te rij. En natuurlijk om hoe voorzichtig op die paaien ook al te wees. Je kan ook enige verkeersproblemen aanmelden hier bij ons in Allee op ons gebruikelijke WhatsApp nummer. 0611-2602. Kan ons als ander pad gebruikers voortijdig waarschuwen.

0: Iedere keer een verslag aan ons verschaft door iTraffic. Kom eens kijken wat gaan aan op Zuid-Afrikaanse paaien. We gaan in KwaZulu-Natal vanmiddag die N2 Noord, afrit vanaf de M7, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf de M7. Die middelbaan is gesluit daar, rij voorzichtig, steeds ook in KZN, die N3 Noord, afrit vanaf Shongweni Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Shongweni. Die linkerbaan is gesluit. In Kaapstad het ons ook terugvoering rondom verkeersprobleme ontvang. Dit is die M5 Suid, afrit vanaf Berkeleyweg, die M16. Stilstaande voertuig op die M5 Suid daar by die afrit na die N2 se kant toe uitgaande. Linkerbaan is gesluit. Nog stilstaande voertuig op die N1 ingaande in die westelike richting. Die afrit daar in die richting van Kliphevelweg, dis die R304. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit vanaf Kliphevel. En dit veroorzaakt dat die linkerskouer van die pad totaal versperd is op die stadium. Druk verkeer tans in Kaapstad op die in- en uitgaande in de oostelijke richting. Dus die afrit vanaf die M5 Noord, Koeberg, Wisselaar. Je kan enige verkeersproblemen aanmelden in jouw omgeving op 061-511-2602. Kijk het gauw vinnig vir Gauteng of ons enige terugvoering hier ontvang het. En althans lijkt het niet voor mij of dit een ernstige probleem is. Niks ontvang vanuit Gauteng nie. Ons sal weer een bykie later kyk naar die verkeerssituasie hier in ons area. Blijf geskakel, ons gaan een vinnige handelsbreek neem. Dan kom ons terug met muziek, die klanke van Mungo Jerry.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Zo, lekker drankje daar gemaakt in de 70er jaren. Als het weggevallen met Mungo Jerry. Sir Long-Legged Woman Dressed in Black. Dr. Hook and the Medicine Show. When You're in Love with a Beautiful Woman. En afgesluit met The Sweets. A Week Wham Bam. Nog 3 minuten, dan zit het woorddraaitijd. Ik zie Johan het van mij laat weten. Hier komen groot dingen vanmiddag. Hij is gereed voor woorddraai. Johan Smit van KZN. Welkom aan jou. Onthou natuurlijk ons nummer naar Lee. 061-511-2602. Voor jouw deelname aan vanmiddagse woorddraai. Tot en met dan. Hier is Liani May met Noordlanding.

0: Het was pas 31 minuten na 4, is tijd voor woordraai. Kom ons kijk, hoe slim is jij vandaag? Jij wordt gevraagd om deel te nemen aan ons liekieraai spiligie. Het is bekend als woordraai. En ons kijk of jij van mij kan zeggen wat die ooreenstemmende woord is waar ons zoek vanmiddag. Die ooreenstemmende woord wat natuurlijk verskuil is in die titel van die liekie. Nee? En niet vanmiddag hoofdzakelijk in die kunstenaars naam en van die, maar wel in die titel van die liekie. Dat is een Brits speeliekie, die persoon wat eerste recht is, kan net na 5 vanmiddag sê of haar eie keuse van muziek hoor, een liekie van jou keuse, dan die rest van die span, tweede, derde, vierde plek deelnemers, net na 6 vanavond speel ek wat jy graag wil hoor. So kom ons kyk hoe slim is jy. Weet jy wat die woord is van ons soek vanmiddag? Die leidraad is, dit is nie iets waarvan ons allemaal het nie. Hoe kan ek het nou stel? Ons het nie allemaal diezelfde hoeveelheid daarvan nie. Oké, dit is die leidraad. Ons het nie altijd allemaal diezelfde hoeveelheid daarvan nie. Wat is die woord waar ek soek vanmiddag? Een woordraai, muziek van Black Box, daarna Bob Seger, en dan sluit ons aan met Booker T en the MGs. Blijf geskakel. 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Als een lekker jinnetje dan van Booker T en de MG's. Ja, ons zit heel wat deelnemers aan Woordrijf vandaag. Ons zit twee personen. Joch, nee, ons zit twee mensen. Dat moet ik mooi zeggen. Ons zit twee tweede plekken. Kom maar kijken die recht van voren. Waar die hier is ontzettend bij reactie geweest vanmiddag. Is bij dankbaar. Dank je voor je deelname. Ja, vanmiddag in die eerste plek Alta Clarence van Hartbeespoort. En die tweede plek het ons Roosie Marie van Bloemfontein. Wel gedaan. Die woord van ons zoek is time. Dis tyd, nee. En die derde plek, twee deelnemers gelijktijdig op diezelfde plek het hierdie boodskap deurgekom. Johan Smit van KZN en Diana Botha van Pietersburg. In die derde plek. So, ja, hier is nog een tweede plek. Dit is Ronel Pieters van Bloemfontein. Sy is in die tweede plek. Dan moet ik mooi kijken, want ik denk al, man, moeder was ik tweede. Moeder en dochter is al twee tweede. Op diezelfde plek kom hier die boodskap deur. So, as het twee tweede plekken en twee derde plekken. My wereld.

Zo ja, dus dan vanmorgens woordraai. Hoop ik iemand uitgelaten. Als ik iemand uitgelaten, het zit toch maar. Maar ik denk dat is allemaal onze kans vanmorgen geweest. Kom ons vat nog zo'n lekker eenetje, lekker liekie. Voordat ons komt bij vandaagse handelsbreek. Hier op jouw gunsteling radiostatie. Een van Betty Jean staan een beetje nader. En daarna is het tijd voor een handelsbreek hier op jouw gunsteling radio.

Wel, Zuid-Afrikaanse zangeres, verjaardag vandaag. En allemaal keer natuurlijk voor Caroline Grace. Caroline Grace, bye bye, geluk met jouw verjaardag vandaag. Caroline mag ons masseren, ons magbaar, want het is bekendgemaakt op sociale media. Caroline Grace is vandaag precies 40 jaar oud. Bye bye, geluk. Caroline het bekendheid verwerf in die jaar 2017 nadat sy deelgeneem het aan die TV-sangcompetitie The Voice SA en haar debuutalbum Eindeloze Liefde is in diezelfde jaar vrijgesteld. Ze is ook bekend voor haar treffers zoals Boks Wijn, Kortbroek, Eindeloze Liefde en vele meer. Caroline heeft die nummer 2 positie bereikt op en die derde en die vierde plek op de hele paar treffers parades. Ons gaan die namen noemen, maar bye bye geluk met je goede prestatie. Met die liedje Kortbroek, wat oorals amper nummer

was. Well, many, many, many blessings vir jou. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Caroline Grace. Baie voorspoed met jou nuwe lewensjaar. Gaan wens haar geluk op ons Facebookblad. Ons het vroeger 'n plasing op ons sosiale media gemaak om haar geluk te sê. Jy kan in die kommentaar gedeelte van haar gaan geluk wens met haar verjaardag. Kortbroek, dan breek en eindelose liefde om jou af te sluit. Verjaardag keerspel. Die musiek en lewe van Caroline Grace.

0: Cactus FM, nieuws.
1: Hartelijk goedemiddag aan jou. Dit is precies 5 uur en is tijd voor jou nieuws op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Van Rieke Snel, Rebecca en net voordat het ons gaat. Cat Stevens naar de Saturday Night. Die winnaar van Woordraai. Ze kiezen van muziek. Alta Clarence van Artemis Poort. Baie geluk weer eens. Jy was die winnaar van vandaag zijn Woordraai. Het was Alta ze kiezen van muziek geweest. Daar een keer van Cat Stevens naar de Saturday Night. Alta sê, ze zien vredelijk uit naar die komende zaterdag se sport. Het gaan een lekker vol zaterdag wees, inderdaad. Nou goed, ons gaan nou vraag kijken naar jou streeks weer. En dan gaan ons vinnige handelsbreek neem. En dan is het tyd vir In die Kollig. Ons gaan vanmiddag een bietjie gesels met Melody Kotze. So, bly geskakel en dankie vir jou saamkeer hier op jou gunsteling radio. Wys waar het saam met Hein rechtstreeks op Parties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Kom, eens kijken naar die streeks weer wat op die weerfront aangaan voor die 300 skye streken. En ons begin natuurlijk hier in Hartbeespoort voor die luisteraars van Harties FM.

0: Nou, as ons kyk na Hartbees Poort, vandag natuurlik, ons begin by morgen, vandag is amper verby, minimum 7, morgenoggend maximum 22, woensdag 9, maximum 23, donderdag nog een sonskendag, 10, 23, vrijdag ook een sonskendag, 9 in die ochend, 23 dier die dag, en so gaan het aan tot en met sondag. Nie een slechte week wat voorlee in termen van die weer. Dan die luisteraars van jou stasie wat ingeskakel is, die luisteraars van Brackenfell wat ingeskakel is via jou stasie. So lyk sake in Brackenfell hierdie komende naweek, of hierdie komende week, waarvat is alweer die dag hier, die week. Morgen woensdag, 9 maximum 17 in Brackenfell, 9 18 donderdag, 9 19 teen vrijdag, en bewolkte weer recht deur tot en met sondag. Hoewel daar geen kans op reën is in die Brackenfell omgeving nie, maar die temperature wat wissel die komende naweek tussen 16 en 19. Dan het ons vinnig gemaakt, ons het draaikie daar in die Riebeek Vallei, die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat ook vanmiddag saamkuier. Daar by julle ouwens lekker dieselfde, morgen woensdag 7, 17, donderdag, lekker sonskendag 8, maximum 19, en een bewolkte dag en naweek wat voorlee van vrijdag tot sondag, met temperature wat wissel maximum tussen 16 en 20. Geen kans op reën nie. Dis jou streeks weer met komplimente van die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ons sal 'n vinnige handelsbreek neem en daarna gaan ons natuurlik in die kollig vir jou bring. Ons gesels met Melody Konse vanmiddag. Bly gerus ingeskakel.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, dat was dan lekker muziek daar, die 70 jaar. Ik hoop je het geniet. Dat was Steam met Na Na Nee. Voor de Crystal Gale met Hello, I Love You. Nou ja, natuurlijk vanavond om 6 uur is het je laatste nieuwsbulletin van die dag. Maak zeker daarvan, of blij, maak zeker eens ingeskakeld daarvoor. En dan heb ik nou voor jou natuurlijk die deelnemer nummer 2 en 3. Ze kiezen van muziek. Onthou vanmorgen het ons gehad, joh, die was een hele paar deelnemers, 1, 2, 3, 4, 5. En twee deelnemers van plek 2, 2 en plek 3. En ons het de eerste plek deelnemer gehad, wie ze kiezen van muziek ons laag gespeeld het, Alta Clarence. Nou, samen die tweede plek het ons vanmorgen gehad, dit is nou Johan Smith van KZN. Och, ik is die mekaar vanmorgen. Is dit nou die derde plek, ik raak nou die mekaar is zo. Het gaat heel te mal seker maak, waar is ek nou in die wereld? Nee, dis die, nee, hulle is de derde plek. Ek is nou... Kom ons speel. Kom ons speel eers plek nummer 2. Ons het 2 deelnemers in die tweede plek gehad. Dit was Ronel Pieters van Bloemendijn en haar moeder Rosie Marie. Al twee van hulle was in die tweede plek. En... ek het nou Gene Rockwell, ons gaan die volgende twee liedjes speel, Gene Rockwell, O Heart, gekies dier Rosie Marie, en dan Ronel Pieters het gevra vir Dans van Rihanna Nel. Kom ons begin eerst by Dans van Rihanna Nel, en dan Rosie Marie se kies vir muziek, dit is al twee is hierdie luisteraars in die tweede plek, dan net na 6 van aan, sal ons kyk op ons die twee derde plek luisteraars, sy kies vir muziek kan inpas, Johan Smith van Gazirin, en Diana Bota, hulle het saam een liedjie gekies, een betrokke liedjie, dieselfde liedjie. So, bly gerus ingeskakel.

0: Hier is een LP, er is een keer van muziek. Dans van Rihanna Nell. En net dan na Gene Rockwell met Oh Heart. Roesie Marie is een keer van muziek. Vandaag ons deelnemers antwoord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Kiss FM nuus.
1: Er is aardelijk een goeie naand aan jou. Er is op die kop 6 uur in tijd voor nuus op Arties FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Welkom ons aan, goeie naand, baie welkom. Jy is ingeskakel op jou gunsteling radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanavond.

Van Anton Janisch, die gewezen minister van politie, Bergie Trelis, heeft zijn geschiedenis als tegen-apartheidsactivist heeft zijn besluit beïnvloed om niet die rechtskosten voor apartheids-era-overtreders te machtigen. Hij leidt voor die Kampepe-commissie van onderzoek in Johannesburg getuige over misdaden, waar we daar tijdens die waarheids- en verzoeningscommissie zijn onderzoek getuige is. Hij leidt erkend dat zijn aanvankelijke weigering om die rechtskosten voor beweerde overtreders te machtig in zaken zoals die van die COSAS 4 en Mokutla Simelane moeilijk vertragings in die onderzoek en vervolging van die WVK-zaken veroorzaakt heeft. Hij zei is bereid om voor zijn oortuiging strong toe te gaan. Conceptwetgeving om die rechtsprekende gezag als enkele en volkomen onafhankelijke staatsorgaan te vestig, zal aan verwachting in januari aanstaande jaar aan die parlement oorhandig en voorgelegd worden. Hoofdrechterman Disa Maya het bij de opening van die gerechtelijke conferentie van 2026 in Durban gezegd die eerste stap in die verband is reeds in april gedoen. Een memorandum van verstandhouding is met het departement van justitie ondertekend om gedeelde functies naar die kantoor van die hoofdrechter oor te dragen. Hoofdrechter Bias heeft verschillende aspecten van die bestuur en instandhouding van die hoofde valt thans onder verschillende staatsdepartementen. De nieuwe wetgeving zal die landros en streekshoofde onder de leiding van die kantoor van die hoofdrechter plaas. Twee mensen is dood en een is beseer na beweerde voorval van boendoegerechtigheid bij Soweto on Sea in Port Elizabeth in die Ooskaap. Die politiewoordvoerder Sandra Jansen van Rensburg sê die lichamen van twee mans, onderscheidelijk 28 en 29 jaar oud, is in huis gevind terwijl die beseerde man in de buitenkamer aangetref is. Hij is naar hospitaal geneem. Volgens Van Rensburg is hulle daarvan beskuldig dat hulle die afgelopen naweek bij huisbraken betrokken was. Sê sy twee mans en een vrouw is op die toneel in hechtenis geneem en op aanklachten van moord en poging tot moord. Die Kaapstadse metropolitie het vanochtend in Kamsbaai beslag gelegd op meer dan 500 eenhede per lemoen. Drie verdachtes in verband met die besit daarvan in hechtenis geneem. Die woordvoerder Ruth Solomons sê die straatswaarde van die perlemoen moet nog bepaald word. Sy sê beambtes het gereageer op een wenk oor twee voertuie wat de bewering op pad was om die perlemoen te gaan oplaai. Die metropolitie het die voertuie afgetrek en afgekom op een groot hoeveelheid perlemoen. Die drie verdachtes wat tussen 27 en 34 jaar oud is, is in hechtenis geneem op aanklachten van die besit van perlemoen sonder een permit. Die Weskaapse regering sê maak vordering met die herstel en herbouw van paaie, bru en provinciale infrastructuur wat beskadig is tijdens die verwoestende storms wat die provincie in mei getref het. Van die 230 provinciale paaie wat gesluit was, is slechts 51 gesluit vir verkeer. Meer as 200.000 mense is tijdens die storm weer ontwortel en skade van meer as 9 miljard rand is aangerig. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê hulle mikpunt is om te verseker dat die vervangde infrastructuur bestand sal wees teen toekomstige gure weerstoestande. Gezondheidsbeamtes in Gaza sê minstens 7 mense is dood in 'n aanval deur Israel op een politiestasie in die noordelike dorp Jabalia. Een Israëlse hommeltuig het volgens berichten 4 missiele op een politiepunt nabij een bezige mark afgevuur. Die Hamas-beheerde ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza sê een van die oorledenes was die bevelvoerder van die politiestasie in die Jabalia vluchtelingkamp.

Hier op ons laatste bijdrage het ons een laatste verjaardag keerspel. Nog iemand wat vandaag verjaar, een legende. Net zo twee liedjes van die groep die voor jou speel. Baie geluk aan die Britse zangeres en Boney M-lid Liz Mitchell. Liz Mitchell wat vandaag verjaar het en 74 jaar oud is. Wel, sy is deel van die groep geweest Boney M. Liz, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. 74 jaar oud. Boney M is bekend van de groot treffers soos Going Back West Rivers of Babylon en vele ander. Beslis een legende, baie geluk met die verjaarsdag Liz Mitchell. Hier is Bahama Mama en dan sluit ons af met Belfast.

0: Dat is het einde van die programma. Baie dankie voor die saamkuier. Hier was een lekker verjaarsdag keerspel van die muziek van Boney M. En dit is nou kwart voor zes, bijkans kwart voor zes. Tijd om te groet van mij hier op hierdie prachtige dinsdag. Ik hoop het een wonderlijke dinsdag aan. Hou jezelf warm, blijf warm. Het gaan baie koud wees weer hierdie nacht. En baie mooi woensdag vir jou morgen. Klein zaterdag morgen, kan je geloof. Ek is morgen weer samen met jou tussen 4 en 7. Hier op jou gunsteling radiostasie. En die programma Huiswaarts is samen met vanavond om 7 uur, Dewald Maritz met pad langs, al die pad tot 10 uur vanavond. Maak seker die is blij geskakeld, Dewald wat rechtstreeks is daar vanaf Centurion's wereld in Pretoria. Maar ek gaan jou groet en uitspeel met Liekie uit die 60er jare net na die handelsbreek Jerry Lee Lewis, A Great Balls of Fire. Daarmee wens ek jou toe een heerlijke dinsdag aan. Van my kant af, tot morgenmiddag 4 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: en lekkerder. Joustasie.net.
1: Van Biltonkou en Groenlande. Het is gereen waar jou beeste wei. Van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach. Jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou. Maar ek lees homself.

0: beter als ik niet vertel. Zo, ik ga je maar vertellen. Zo is beter als ik niet vertel.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

Kijk goed voor jouw levensboek, op ons al het samen kan lezen. Wie weet waar je nou? Ik drentel nog soms in jouw kamer rond, zoek leren van jou wat rondleg op die grond.

nou net een kuiergas. Kan ons toch weer een keer lekker kapitel oor ons muziek, of saamstem oor alles en so wat ons laat klik. Kan mens genoeg waardeer om in die vlamme te staar van 'n bosveldvuur, eindelijk te besef

0: Facebook, waarop ons al dat samen kan lezen. Daar zit in mijn keel, verlang te veel. Dus het leer goed voor jouw levensboek. Waarop ons al dat samen kan lezen.
1: Hierdie is jouw stasie.

insieme langs het bosje. Daar bij Mosterlossie en ik koette op een bankie. Ver bij Kilikrankie, na Boemalanga toe. Nes je oorwoog is rij en je laveld liefde broe.

je keep me lee. Hé hey broer, waarvan praat je? Van een briedi of een boetie? Als niemand nog ooit doet die. Als je zo zek fanatisch, voor een gierige sussatie. Of sommige kerry fake koek, bij die keffie, op je hoek.

gekklap of groedrunk. Verstop in koffieschunk. Los met cherry of titi's bij. Je kan afpak of net braai.

pensie langs een bossie. Daar bij Mosterlossie en ik koette op een bankie. Fijn bij Gilly,

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder

0: los hay moro waris van isos ko mano hani en el prudy beste.
1: Kako pa di mano manka nou ni prati van en goya nou hok. Isos just a negative van jou gebrang. Alke jou lekkie prade wat die gedrang. Wacht, ik ga het zang, ik get.